0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza, het nieuws.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sieksès strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Corona, wil met je praten. Eenzame straten, veel mensen balen. Geen knuffel meer halen, stress. Alleen maar vragen, de dagen worden zwaar. Bewijzen zijn

0: Vrouw, wilde ik met je delen.
1: Corona, ik hoop dat je begrijpt dat de hele wereld hieronder lijdt. Wil terug naar de tijd van alles kunnen doen. Knuffel en zoen, kijken langs de lijn. Samen kunnen zijn, biertje op een tras. Weet hoe dat was, bang om te bewegen. Je mag het best weten, want inderdaad, corona. We zijn beroofd van het leven.
2: Stop met die corona, ik vind het niet meer leuk. Stop met die corona, ik vind het niet meer leuk.

corona. Ik hoop dat je begrijpt dat de hele wereld hieronder lijdt. Wil terug naar de tijd van alles kunnen doen. Knuffel en zoen, kijken langs de lijn. Samen kunnen zijn, biertje op een terras. Weet hoe dat was, bang om te bewegen. Je mag het best weten, want inderdaad, corona.

0: Waarom moet ik een masker? Dat is geen leuke kop. Dus stop met die corona en donder lekker op.
1: Corona, ik hoop dat je begrijpt dat de hele wereld hieronder lijdt. Wil terug naar de tijd van alles kunnen doen. Knuffel, een zoen, kijken langs de lijn. Samen kunnen zijn, biertje op een terras. Weet hoe dat was, bang om te bewegen. Je mag het best weten, want inderdaad, corona. We zijn beroofd van het leven.

0: special para ti.
1: Ik zal eeuwig op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten,

solas juntos.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sieksès strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots, ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het geld te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend

0: Het is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

De oude man schuifelt schimmig in de mist. Voor het eerst speelt hij dat hij onzichtbaar is. Niet meer nodig, want niemand zal hem storen. Muziek in zijn ziel, gelukkig en verloren. Vrij en vergeten en vermist.

zonder tijd. In deze stad die hem zo dierbaar is. Het is vochtig en het water is half bevroren. Muziek in zijn ziel, gelukkig en verloren. Vol van getrainde eenzaamheid.

0: ontredderd in de mist. Oeverloos, omdat er geen richting is. Een afscheid werd telkens nieuw geboren. Klappertandend en verloren, nooit meer verlangd, nooit meer gemist, uitgewist.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

die heeft zojuist zijn intrede gedaan. Het is zo pijnlijk en wel haast niet te geloven. Zo onwaarschijnlijk en geheel ondersteboven. Van zelfverzekerd tot onwetend waar te gaan. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind. Dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt. Maar ik zou je helpen.

de dag van werkelijk niet meer weten. Dat is er een van zorgen groot en klein. Zo zonder antwoord

werkelijk niet meer weten. Brengt elke stap van weggaan dichterbij. Jij haast je om opnieuw van vroeger te verhalen. Elke herinnering herhaal je vele malen. Je zit in het zonnetje, je ogen stralen blij. Zo wordt een ouder weer opnieuw een heel klein kind. Dat zonder hand en hulp zijn eigen weg niet vindt.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezon volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.

0: tijd hebben voor jou en je voertuig.
1: Budgetbanden, diesel en RC2-wielers.
0: Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 616 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
3: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sixtas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders, dat laat hij weten op social media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. Hij zegt dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Maar het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. Volgende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de VN. Wat daar precies besproken zal worden is ook niet helemaal duidelijk. De agenda is nog niet volledig. De Houthis in Jemen hebben melding gemaakt van nieuwe Saoedische aanvallen in verschillende regio's van het land, schrijft het Franse persbureau AFP. De aanvallen komen er een dag na de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië, die met name op de hoofdstad Riyadh waren gericht. En dan nog even naar de verkiezingen in Duitsland. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te verdwijnen. Volgens de laatste berekeningen komt de CDU daar op 4,9%. Merz noemde de resultaten al eerder een ramp. En dan hebben we nog de

0: weersverwachting. Vandaag veel zon, af en toe wat wolken, 20 graden. De volgende dagen blijft het zonnig. De maxima zitten dan rond 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
2: Monza's favoriet.

gedichten die ik lees, zoals de zee beweegt. En met het keren van het tij ben jij soms ver van mij of dichterbij.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
2: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings,

0: u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sixtas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd elfde. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op social media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. Hij zegt dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Maar het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. De volgende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de VN. Wat daar precies besproken zal worden is ook niet helemaal duidelijk. De agenda is nog niet volledig. De Houthis in Jemen hebben melding gemaakt van nieuwe Saoedische aanvallen in verschillende regio's van het land, schrijft het Franse persbureau AFP. De aanvallen komen er een dag na de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië, die met name op de hoofdstad Riyadh waren gericht. En dan nog even naar de verkiezingen in Duitsland. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te verdwijnen. Volgens de laatste berekeningen komt de CDU daar op 4,9%. Merz noemde de resultaten al eerder een ramp. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag veel zon, af en toe wat wolken, 20 graden. De volgende dagen blijft het zonnig. De maxima zitten dan rond 23 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
5: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
3: Monza's favoriet.

Goedemorgen, we zijn er weer. Om van 9 tot 12 geveerde muziek met toffe krakers, met de was en de plas, met het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan het eerste uur aanvatten met een country weergave van Queen for Tonight. Om dan verder te luisteren naar Honey. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Om dan te vervolgen met Adamo, Qua les roses.

Ja, Kurt Wijnentrainer lacht. Wijnentrainer Wijnen. We gaan nu luisteren naar The Cats, Be My Day. Om dan verder te luisteren naar een levenslied, Jij en Ik.

We gaan luisteren naar de Vrijbuiters. Waarom al die tranen in je ogen? Om dan te vervolgen met de classics. Om dan verder te luisteren naar Dimitri van Toren, een lied voor kinderen.

Ja, we luisteren naar Santa Monica Tango. En we luisteren naar Combox Eine Nacht voor Zerkelijkheid. Om dan verder te luisteren naar Bobby Prince Santa Maria.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal. En profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel? Of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget.
9: We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen.

0: Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein. In Vostert, slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Ciexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders, dat laat hij weten op social media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. Hij zegt dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Maar het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. Volgende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de VN. Wat daar precies besproken zal worden is ook niet helemaal duidelijk. De agenda is nog niet volledig. De Houthis in Jemen hebben melding gemaakt van nieuwe Saoedische aanvallen in verschillende regio's van het land, schrijft het Franse persbureau AFP. De aanvallen komen er een dag na de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië, die met name op de hoofdstad Riyadh waren gericht. En dan nog even naar de verkiezingen in Duitsland. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te verdwijnen. Volgens de laatste berekeningen komt de CDU daar op 4,9%. Merz noemde de resultaten al eerder een ramp. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag veel zon, af en toe wat wolken, 20 graden. De volgende dagen blijft het zonnig. De maxima zitten dan rond 23 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Wij gaan luisteren naar Yesterday Man, om dan te volgen met Hansi en Terzee, Zo Schön Wie Du, om dan verder te luisteren naar Freddy de Lits, Waar Ga Je Heen?

Ja, John Spencer, een steelgitaar, een glaasje wijn. We gaan nu luisteren naar Nick Lowe. Half a boy on half a man. Om dan verder te luisteren naar Vikinger. Eine Nacht mit dir. Om dan verder te luisteren naar John de Bever. Daarom laat ik je nooit meer gaan.

We gaan nu verder luisteren naar Lobo, om dan te vervolgen met Erik van Klinken, Gewoon een lekker wijf, om dan verder te luisteren naar Elvis Presley, Judy.

We gaan luisteren naar Denk maar niet dat ik verander, een levenslied, om dan te vervolgen met Cliff Richard, om dan verder te luisteren naar een medley van Tommy Cheap.

Ja, Corrie Konings, Brand in de Bossa Nova. We gaan nu luisteren naar de Heikrekels. Jij bent de zon in mijn leven.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerudremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerudre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerudre-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de pas patiënt.

0: reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern nipt te hebben gewonnen. Maar dat betekent nog niet dat de radicaal-rechtse partij ook zomaar kan regeren. Elke andere partij sluit samenwerking met de AfD namelijk uit. Het populistische BSW dat nipt de kiesdrempel zou halen laat wel enige twijfel. In Sachsen-Anhalt voert de partij trouwens ook verkennende gesprekken met de AfD. Maar ook AfD en BZW samen lijken niet aan een meerderheid te komen. Terwijl de CDU natuurlijk flink verliest, is er die grote vreugde bij AfD. Die radicaal-rechtse partij ziet er dus naar uit dat ze toch de verkiezingen zullen winnen. Geen goed nieuws ook dus voor Friedrich Merz, want die CDU van de bondskanselier zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te worden gezet. Afwachten dus hoe de definitieve resultaten er gaan uitzien. In Rusland heeft de partij van Vladimir Poetin de parlementsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Verenigd Rusland behaalde 49,4% van de stemmen, zoals verwacht. Het is allesbehalve een verrassing. U weet hoe dat gaat in Rusland. Ja, en dan hebben we nog de zogenaamde Oekraïne-aanvallen op Rusland. Want het Oekraïense leger heeft een tegenoffensief in de Donbass gelanceerd. De operatie krijgt de naam Vivaldi en zou een succes zijn. Zo zegt een legereenheid al meer dan 100 vierkante meter heroverd te hebben op Rusland in de regio Donetsk, die al sinds het begin van de oorlog onder controle staat van Rusland. Maar zoals steeds is het erg moeilijk om die informatie te verifiëren. Een autovrije zondag heeft een massa volk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur was Brugge autovrij, net zoals Brussel, en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge koos dit jaar voor een nieuw concept met een langgerekte zone vol activiteiten in de Rozenhoutkaai, de Braambergstraat en de Predikherenstraat. Vandaag volop zon, het blijft droog. De temperatuur kan oplopen tot 22 graden. En ook de volgende dagen krijgen we een aantal mooie nazomerdagen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Hoi, we zijn er weer. Derde uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Ja, we gaan luisteren naar Hansie in de Zee, Marina, om dan te vervolgen met Else Bakker, Ik wil mijn tranen nu vergeten, om dan te vervolgen met de Roberts, Sugar Baby Love.

Ja, we gaan luisteren naar een levenslied van Patrick B. Du warst meine Liebe. Om dan verder te luisteren naar Leonardel. Dans nog eenmaal met mij.

Ja, we luisteren naar de Mavericks. We gaan nu verder luisteren naar Danje Wagner. Als ik jou kon voelen, om dan te vervolgen met Bokeh Jane.

We gaan dan luisteren naar Anthony La Bamba. Om dan verder te luisteren naar Willemburg. Wil jij bij me blijven? Om dan te vervolgen met Ferry de Lits. I love you, baby.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor te luisteren. Veel luisterplezier met de collega's. En als jullie tijd het toelaten, dan horen we ons terug op vrijdagmorgen. Groetjes Rob.

0: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinroy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinroy. Telefoon 089 70 25 10.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinroy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinroy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinroy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinroy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinroy, Natterveld 25 36 40 Kinroy, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Heb je nu gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Carrosserie van der Veke in Kinroy en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinroy en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinroy. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinroy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinroy. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Steiger Snacks, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
8: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Van Hovenhout. Al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout. En leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.

0: maar ook AfD en BZW samen lijken niet aan een meerderheid te komen. Terwijl de CDU natuurlijk flink verliest, is er die grote vreugde bij AfD. Die radicaal-rechtse partij ziet er dus naar uit dat ze toch de verkiezingen zullen winnen. Geen goed nieuws ook dus voor Friedrich Merz, want die CDU van de bondskanselier zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te worden gezet. Afwachten dus hoe de definitieve resultaten er gaan uitzien. In Rusland heeft de partij van Vladimir Poetin de parlementsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Verenigd Rusland behaalde 49,4% van de stemmen, zoals verwacht. Het is allesbehalve een verrassing. U weet hoe dat gaat in Rusland. Ja, en dan hebben we nog de zogenaamde Oekraïne-aanvallen op Rusland. Want het Oekraïnse leger heeft een tegenoffensief in de Donbass gelanceerd. De operatie krijgt de naam Vivaldi en zou een succes zijn. Zo zegt een legereenheid al meer dan 100 vierkante meter heroverd te hebben op Rusland in de regio Donetsk, die al sinds het begin van de oorlog onder controle staat van Rusland. Maar zoals steeds is het erg moeilijk om die informatie te verifiëren. En Autovrije Zondag heeft een massa volk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur was Brugge autovrij, net zoals Brussel, en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge koos dit jaar voor een nieuw concept met een langgerekte zone vol activiteiten in de Rozenhoutkaai, de Braambergstraat en de Predik Herenstraat. Vandaag volop zon, het blijft droog. De temperatuur kan oplopen tot 22 graden. En ook de volgende dagen krijgen we een aantal mooie nazomerdagen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
2: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheiligen weurt Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de
2: boerderijen. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Landelijke Gilde Kinrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Equine Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpunbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 uur stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kinrooi en begeven ons met auto's naar Villanova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert. Smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474 746 146. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven. Kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering. Over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal-eedag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Plaum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE25-7352-2233-3482. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weerter Steenweg 365 te Kinrooi. Zaterdag 17 oktober, super kienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, super kienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. onder het motto Samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo organiseren dansende namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13.30 uur. In café zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks de Campus in Meren en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13.15 uur. Optreden begint om 14.30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes in de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond, Algemene Kennisquiz, op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober, met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19.45 uur, zaterdag 14 november om 19.45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19.45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kinrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kinrooi. Info op nummer 0032 471 79 69 87 na 18 uur. Oftewel op F De Rappetappers Kinder. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20.30 uur. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boksprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws. Dieseltanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat hij boven €2,50. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het hoogterecord van in april. Diesel is nu al 45% duurder dan een jaar terug. En dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jaron.

0: Onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Zizou Berghs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47. Ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plaats. Hanne van de Winkel steeg dan weer van 84 naar 83. Zonnig en droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
6: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor
7: voor onderhoud en herstellingen ben je welkom. Met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In een autogarage in het Oost-Vlaamse Assenede is het lichaam van een man gevonden, zegt het parket. Volgens het laatste nieuws werd het slachtoffer ontdekt door de garagist zelf. Wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe de man om is gekomen is onduidelijk. Het gerechtelijk labo is ter plaatse en het parket is een toxicologisch en sporenonderzoek gestart. In Oostende zit het Schepencollege in spoedberaad bijeen. Aanleiding het onderzoek naar N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Het stadsbestuur, dat momenteel in lopende zaken is, buigt zich over zware klachten over haar toxische manier van communiceren. De problemen binnen het stadsbestuur kwamen vorige week al aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw grote ophef ontstaan rond een nieuw boek over prinses Diana. Het boek heet Zwanenzang, Diana mijn zus, en is geschreven door haar broer Charles Spencer. Hij verwijt koning Charles onder meer dat de eetstoornis van Diana destijds zou gestimuleerd zijn door de koning. Er zijn een aantal royalty watchers die het boek al gelezen hebben. Prinses Diana kwam 29 jaar geleden om het leven bij een auto-ongeval in Parijs. Het omstreden boek ligt pas vanaf morgen bij ons in de winkel. In de Texaanse stad Austin is een man zwaar gewond nadat hij werd

0: Goedemiddag, luisteraars van Radio Monza. Vandaag vanaf 14 uur tot 18 uur met DJ Moustache. When the wind blows. We starten met...
1: Monza's favoriet.
2: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
1: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Young, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij press en paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en olie vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Oostende verliest schepen Charlotte Verkijn bijna alle bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. De stad was in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Verkijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxime Donk volgt haar op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede, Oost-Vlaanderen, is het lichaam van een man gevonden, zegt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Parket onderzoekt de zaak. In Brugge start het assiseproces rond Chris van Haverbeke, de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Haverbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Haverbeke riskeert levenslang. Vanmiddag vaak zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen kans op wat wolken, daarna opklaringen 21 graden en over het algemeen droog. Woensdag en donderdag opklaringen en ook dan droog weer bij maxima tot 21 graden.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
10: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Ik start mijn tweede uur met Jan Smit en De Zomer Voorbij.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Nehru-Termaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Nehru-Tere. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Nehru-Termaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
9: Maison Sferi, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: De topministers van de regering De Wever hebben vanochtend een drietal uren samen gezeten om de begroting te bespreken. Hun opdracht lijkt moeilijk en delicaat, want ze moeten 10 miljard euro vinden. Na afloop is niets bekendgemaakt. Dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, hoeft niet te verwonderen, want het ging om een algemene bespreking van de startnota van de premier. Hoe dan ook, de regering heeft nog wat tijd, want in principe moet de begroting uiterlijk op 15 oktober ingediend worden bij de Europese Commissie. En dan naar Oostende. Daar mag N-VA schepen Charlotte Verkijn aanblijven, maar ze verliest wel de belangrijkste bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Verkijn lag zwaar onder vuur na een reeks klachten over haar manier van communiceren. Verkijn behoudt enkel nog economie en middenstand en ze moet verplicht een begeleidingstraject volgen. In Luik ligt het treinverkeer volledig stil nadat er een verdacht pakket is gevonden op een bus, zegt de politie. Omdat de bus in de buurt van een spoorwegbrug staat, ligt ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland stil. Ontmijningsdienst Dovo is intussen ter plaatse om het pakket te onderzoeken en onschadelijk te maken. In de Verenigde Staten spannen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico samen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijke verklaring op X. De zenders pikken het niet dat hun journalisten het Witte Huis niet meer in mogen. President Trump nam de maatregel omdat de zenders volgens hem leugens en fictie verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is er sprake van een duidelijke schending van de grondwet. Deze namiddag zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen starten we met wolken, daarna volgen er brede opklaringen, 21 graden. Ook woensdag en donderdag droog met mooie opklaringen en temperaturen tot 21 graden.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.
15: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar DJ Moustache. Ik start de derde uur van mijn programma met Arjen Oostrom met Zo heb ik jou nog nooit gezien.

Beste luisteraars, we starten met de artiest van de week. Deze keer Django Wagner. Als eerste, Als jij kon voelen, Kali, en hij eindigt met Liefde. Veel luistergenot.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
0: Decoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gerstal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
0: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De topministers van de regering De Wever hebben vanochtend een drietal uren samen gezeten om de begroting te bespreken. Hun opdracht lijkt moeilijk en delicaat, want ze moeten 10 miljard euro vinden. Na afloop is niets bekendgemaakt. Dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, hoeft niet te verwonderen, want het ging om een algemene bespreking van de startnota van de premier. Hoe dan ook, de regering heeft nog wat tijd, want in principe moet de begroting uiterlijk op 15 oktober ingediend worden bij de Europese Commissie. En dan naar Oostende. Daar mag N-VA schepen Charlotte Verkijn aanblijven, maar ze verliest wel de belangrijkste bevoegdheden. Dat heeft het schepencollege beslist. Verkijn lag zwaar onder vuur na een reeks klachten over haar manier van communiceren. Verkijn behoudt enkel nog economie en middenstand en ze moet verplicht een begeleidingstraject volgen. In Luik ligt het treinverkeer volledig stil nadat er een verdacht pakket is gevonden op een bus, zegt de politie. Omdat de bus in de buurt van een spoorwegbrug staat, ligt ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland stil. Ontmijningsdienst Dovo is intussen ter plaatse om het pakket te onderzoeken en onschadelijk te maken. In de Verenigde Staten spannen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico samen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijke verklaring op X. De zenders pikken het niet dat hun journalisten het Witte Huis niet meer in mogen. President Trump nam de maatregel omdat de zenders volgens hem leugens en fictie verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is er sprake van een duidelijke schending van de grondwet. Deze namiddag zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen starten we met wolken, daarna volgen er brede opklaringen, 21 graden. Ook woensdag en donderdag droog met mooie opklaringen en temperaturen tot 21 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Ik start het laatste uur van mijn programma met zanger Alex en Addio Amore.

0: Lyksteno, men alles.
1: Nee, ik heb jou nog nooit verteld.

0: Want jij bent mijn alles, alles, alles.
1: Dean Saunders, vakantie in eigen land.

Beste luisteraars, het is bijna gedaan. Ondertussen is onze DJ Matty geland met zijn Duitse slagers. Ik ga proberen eruit te gaan bij Leven en Welzijn met Jan Smit en Cupido.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws. In de Antwerpse assisezaak rond de 14-jarige Jaron is de vader veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De uitspraak is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf van 20 jaar gevraagd. Jaron overleed 4 jaar geleden thuis en lag 2 maanden dood in zijn bed voor hij werd gevonden. 4 medebeschuldigden kregen tot 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen medische hulp gaven. In het West-Vlaamse Isegem is een fietser omgekomen bij een tragisch ongeval met een veegwagen. Het slachtoffer botste achteraan op de veegwagen waarna de chauffeur achteruit reed zonder te beseffen dat de fietser daar was. Het slachtoffer overleed ter plaatse en de chauffeur is in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp op de federale begrotingsnota van premier Bart De Wever. Het kernkabinet zal vanmiddag een eerste keer samen over de startnota. De Arizona Partners worden de komende week op zoek naar 10 miljard. Aanstaande donderdag worden de gesprekken voortgezet. De staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi houdt aan. De vakbonden hebben een loonvoorstel van de directie rond de nachtpremies verworpen en staken al sinds woensdag elke nacht. Volgens de luchthavendirectie moeten er morgen daardoor opnieuw 46 vluchten worden geschrapt. Goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. De iconische musical krijgt een eigen museum in het Oostenrijkse Salzburg, de stad waar het wereldberoemde verhaal zich afspeelt. Bezoekers zullen er onder meer het originele fluitje van kapitein Von Trapp en kledingstukken uit de film kunnen bewonderen. Vanavond droog met brede opklaringen, maar vannacht lokaal dichte mist. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. De volgende dagen verloopt wisselvallig, maar vanaf vrijdag volgt er mooi na zomerweer.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

We gaan verder met Simone Rossi. Aber du machst mein Glück vollkommen. Monika Martin, mein Liebeslied. Und tenslotte Fernando Express, Baccarola Romantica en Rocco Granata, buona notte bambino.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrood, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maasijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maasijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maasijk bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maasijk? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in
9: in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
10: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
11: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws. In de Antwerpse assisezaak rond de 14-jarige Jaron is de vader veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De uitspraak is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf van 20 jaar gevraagd. Jaron overleed 4 jaar geleden thuis en lag 2 maanden dood in zijn bed voor hij werd gevonden. 4 medebeschuldigden kregen tot 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen medische hulp gaven. In het West-Vlaams Isegem is een fietser omgekomen bij een tragisch ongeval met een veegwagen. Het slachtoffer botste achteraan op de veegwagen waarna de chauffeur achteruit reed zonder te beseffen dat de fietser daar was. Het slachtoffer overleed ter plaatse en de chauffeur is in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp op de federale begrotingsnota van premier Bart De Wever. Het kernkabinet zal vanmiddag een eerste keer samen over de startnota. De Arizona Partners worden de komende week op zoek naar 10 miljard. Aanstaande donderdag worden de gesprekken voortgezet. De staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi houdt aan. De vakbonden hebben een loonvoorstel van de directie rond de nachtpremies verworpen en staken al sinds woensdag elke nacht. Volgens de luchthavendirectie moeten er morgen daardoor opnieuw 46 vluchten worden geschrapt. Goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. De iconische musical krijgt een eigen museum in het Oostenrijkse Salzburg, de stad waar het wereldberoemde verhaal zich afspeelt. Bezoekers zullen er onder meer het originele fluitje van kapitein Von Trapp en kledingstukken uit de film kunnen bewonderen. Vanavond droog met brede opklaringen, maar vannacht lokaal dichte mist. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. De volgende dagen verloopt wisselvallig, maar vanaf vrijdag volgt er mooi na zomerweer.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Deutsche Schlager? Matti legt sie für Sie auf.

We zijn gestart met Heintje Mama. Marianne Rosenberg, Ich denk an dich. Calimeros, Am Himmel, meiner Lieben. En tenslotte Nicky, Waar am liebsten met dir ganz allein. Veel luisterplezier.

We gaan verder met Frans Bauer, mijn allereerste grote zeenzucht. Andreas Maarten, 1000 goede gronden. Michael Morgen, er schiebt een blik in mijn kop. Om ten slotte Tommy Steiner, zegt nog eenmaal Kuschelbeer.

Zo, beste luisteraars, ik was het bijna vergeten van afscheid te nemen. Blijven wij allemaal gezond, dan ben ik volgende week ook weer terug hier. Bye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esserstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. In onze gevangenissen slapen er opnieuw bijna 600 gedetineerden op de grond. Dat zijn er 55 meer dan vorige week, meldt de Socialistische Vakbond. Het probleem van de overbevolking blijft maar toenemen. De meeste grondslapers zitten in de gevangenis van Antwerpen. Daar gaat het om 68 personen. De moeder van de 14-jarige Jerwin reageert opgelucht nadat de Assize jury de vader heeft veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De jongen overleed 4 jaar geleden thuis en lag 2 maanden dood in zijn bed voor hij werd gevonden. 4 medebeschuldigden kregen tot 3 jaar cel met uitstel omdat ze de jongen geen medische hulp gaven. De Franstalige socialisten eisen dat de federale regering ingrijpt tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Magnet gemeld op X. Door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten blijven de energieprijzen maar stijgen. Magnet pleit daarom voor een verlaging van de accijnzen op aardgas en stookolie, aangevuld met tijdelijke steunmaatregelen voor gezinnen. Op het wereldkampioenschap wielrennen heeft Luca Vierstraat de brons gepakt in de tijdrit bij de belofte vrouwen. De 20-jarige Belgische moest enkel de duimen leggen voor de Australische winnares Felicity Wilson-Havinden en de nummer 2. Het is de tweede medaille voor ons land op dit WK na het gouden succes van Evenepoel gisteren. Onze nationale volleybalmannen, de Red Dragons, hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. In hun 8e finale schakelden ze Tsjechië uit. De Belgen verloren weliswaar de eerste set, maar mochten zich daarna overtuigend terugknokken en wonnen de 3 volgende sets. Aanstaande woensdag spelen de Red Dragons hun kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen, maar vannacht kan er lokaal dichte mist ontstaan. Morgen afwisselend zon en wolken, 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag opnieuw mooi nazomerweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede avond op deze maandagavond 21 september 2026. En we zijn er weer met het verzoekplatenprogramma op de maandagavond tussen de klok van 20 en 22.30 uur. En dit allemaal vanuit de studios van Radio Monza te Kinrooi. Voor de mensen die een plaatje willen aanvragen of de groetjes door willen brengen, dat kan altijd natuurlijk onder het telefoonnummer 089-70-21-79. Onze Nederlandse en Duitse vrienden doen dat onder het nummer 00-89-70-21-79. Maar voordat ik met mijn programma begin, wil ik toch nog even mijn collega Matti bedanken voor zijn afgelopen uurtjes Duitse slagers. Matti, bedankt en tot volgende week. Zometeen gaan we natuurlijk beginnen met Monza's favoriet en dat is deze week niemand minder als Bianca Baledonk. Maar toch ga ik jullie natuurlijk allemaal een hele fijne avond toewensen en geniet van de muziek.

0: Monza's favoriet.
1: Beste luisteraars van Radio Monza, mijn naam is Bianca Baladonk en ik heb weer een nieuw liedje en ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje Shalala, I Need You. Hoi!
0: Monza's favoriet.

En dat was natuurlijk een plaatje van Laurelen en Leef je droom. De volgende is er eentje van Luc van Meeuwen en dan gaan we even luisteren naar het plaatje Hey Bonjour.

En dat was natuurlijk een plaatje van Frans Duits en Het Mooiste in Je Leven. De volgende kregen we van Christophe en Sweet Caroline.

En dat was natuurlijk een plaatje van Willy Sommers en Zeven Zonden. De volgende die krijgen we van Dirk van Meeldijk en Ik hou van het leven.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van CDV en 7 brieven. De volgende krijgen we van Wiltura en Vergeet Barbara.

En dat was het plaatje van Stef Eckel en die ene nacht met jou. De volgende krijgen we van Marianne Weber en Ik wil je vannacht.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Dolly Parton en Die Allereerste Kus. We hebben ondertussen ook Ad van Horen gehoord met het Monsterlied. En dat wil zeggen dat wij van start gaan met onze muzikale groetjes. En het eerste plaatje gaan we draaien voor Sjaak van Geuchten. Hij is vrijdag 25 september jarig en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. En dit allemaal van Lijn uit Tongerlo. Ik zou zeggen, Sjaak, ook namens mezelf natuurlijk een dikke proficiat en geniet van het volgende plaatje wat Lijn aanvroeg. Geniet van het leven van Jeff Diederim.

Dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor Jacques van Geuchten. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor George Stakenborg, die aanstaande vrijdagjarig is. Eveneens voor Rina Stakenborg, die aanstaande zaterdagjarig is. En ze worden dan ook beide van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. En dit allemaal van Nelly en Jacques uit op Utrecht. Ik zou zeggen, George en Rina, ook namens mezelf in een dikke proficiat. Geniet van het volgende plaatje wat Nelly aanvroeg en maak er een hele fijne dag van. We gaan het doen met het aangevraagde plaatje van Jimmeke, al beste 40, 50 of 60.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

En we gingen ons tweede uurtje van start met een plaatje van Lindsay en Ik lig nog steeds van jou te dromen. Het volgende plaatje gaan we even richting Dilse sturen en wel bepaald voor Sis. En ik zou zeggen, Sis, de groetjes vanuit deze studio. En we gaan het natuurlijk doen met Andy Borig en Adios Amor, want we hebben straks de engelbewaarder al gehoord natuurlijk bij onze collega Didi Moustas.

En dat was helemaal natuurlijk Andy Borg en Adios Amor, heel speciaal voor Sis. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Lijn en Tongalo, Chaganelli en Obutre, Matti en Sandra, Christine Franke uit Voorsoven. Verder voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor Elze en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Bobo en Arie. Ik zou zeggen, Bobo, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En we gaan het doen met een plaatje van Frans Bauer en Sineke. Frans Bauer en Sineke en een lot uit de loterij.

Dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor onze collega Bobo en Harry. Dan gaan de volgende muzikale groetjes naar Sarah Verslegers, Nelly en Jacques en Albouterin, Mia en Leo en Dorne, Bobo en Harry, Jacques en José uit Albouterin. Verder voor alle zieke, minderverleden en bejaarde mensen, als ook voor oude vandaag en eenzame mensen. Eveneens voor Elsa en Joe, dankjewel. En deze muzikale groetjes krijgen jullie aangeboden en door Leen uit Tongerlo. Ik zou zeggen, Leen, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Erik van Eigen en Sanne en twee witte paarden.

Heel speciaal voor Leen en Tongelo natuurlijk, Erik van Eijgen en Sanne en twee witte paarden. Het volgende plaatje gaan we richting Susteren sturen en wel betaald voor mijn broer Jo Jonge in Susteren, als ook voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza, eveneen voor Elsa en Tje, dankjewel. En deze muzikale groetjes die komen van Huub Jonge uit Susteren. Ik zou zeggen Huub, de groetjes retour en bedankt voor het telefoontje. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Chef Dieteren en het Blome Menkie.

En dat was helemaal natuurlijk Chef Dieder, heel speciaal voor daar die mensen in Susteren. Dan zijn de volgende muzikale groetjes bestemd voor al mijn vrienden en kennissen. Eveneens voor Leen in Tongerlo, Bobo en Rie, Christine Franke in Voorsoven, Elsa en Tjeu, dankjewel. Verder voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes krijgen jullie en wij aangeboden van Nelly en Jacques in Aubotrain. Ik zou zeggen Nelly, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje, het radioensemble en Ramona.

En dat was helemaal heel speciaal voor Nelly en Jaken op Oeteren. Dan hebben we nog een jarige collega en dat is deze week niemand minder als onze collega Bobo. Hij is aanstaande vrijdag jarig en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toegewenst Bobo, samen met je familie natuurlijk. En dit komt allemaal van alle medewerkers, vrijwilligers, DJ's en het bestuur van Radio Monza en eveneens van mezelf natuurlijk. Ze zeggen Bobo, maak er een fijne dag van, geniet ervan en wij gaan het volgende plaatje draaien van Wiltura, een gelukkige verjaardag.

Heel speciaal voor onze collega Bobo natuurlijk, Wiltura en een gelukkige verjaardag. Dan hebben we nog een jaarje en dat is niemand minder als mijn zus Ellie Vleeshouwer. Zij is aanstaande dinsdagjarig. Ze wordt dan van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst natuurlijk met Johan, de kinderen en kleinkinderen. En dit komt allemaal natuurlijk van Elsa en Tjeu. Ik zou zeggen, Elsa, Ellie, geniet ervan. En we hebben een plaatje gekozen van de classics natuurlijk. En Sunshine Baby.

En dat was helemaal natuurlijk de classic CS-pia voor mijn zus Ellie. Dan gaan de volgende muzikale groetjes naar Jacques en Margriet voor de collega's van Bewel, Chris en Betty, Maaike en Patrick, Schraat Tillemans, Jo van Bussel en Mia, Rieke Schoten, Jo Smeets, Karin en Jo, Richard en Debbie, Swanny en Peter, Peter Becks, Barry en Linda, Jan en Edwig van Heusden, Daphne, Finn en Emme, Jo van Bussel, verder voor Katrien en Bob van Heusden, Mattie en Sandra, Jos en Janine, Rick en Willy van de Schoenereizen, ook voor Elsa en Tjeu, dankjewel. Verder nog voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes krijgen jullie en wij aangeboden van Robert uit Rotem. Ik zou zeggen, Robert, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour en je vroeg me een plaatje te draaien van Johnny Blanco. Ik heb gekozen voor Tango der Eenzame Harten. Don't got miss.

En dat was natuurlijk een plaatje van Joyce de Vivere en Vroeg of Laat. Het volgende plaatje gaan we toch nog even draaien voor Elsa en eveneens voor Sybille en Magda. En de groetjes vanuit deze studio natuurlijk en geniet van het volgende plaatje. Een hart van goud van John Larrie.

En dat was natuurlijk een plaatje van Frank van Hoek en die lange blonde haren. De volgende is er eentje van Dirk van Meeldijk en jou herken ik met gesloten ogen.

En dat was natuurlijk een plaatje van Danny DeMaro en Donkere Ogen. De volgende die krijgen we natuurlijk tot aan het tijd zijn van 22 uur, een plaatje van de Gebroeders Brouwer en Middernacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

En we gingen na het tijd zijn van 22 uur van start met een plaatje van Willie Sommers en Souvenir. De volgende die krijgen we van Jannes, Amigos, Adios, mijn kleine vriend.

En dat was natuurlijk een plaatje van Helmut Lotti en Vergeef me. De volgende krijgen we van Benny Nijman en Heimwee Neumste Met.

En dat was natuurlijk een plaatje van Mieke en zij zong voor u op Mijn Beste Vriendin. De volgende krijgen van Jo Valley en Als ik Droom.

En dat was natuurlijk een plaatje van Tina Rosita en met gouden vleugels. De laatste voor vanavond is er eentje van Janneske en jij bent niet meer vrij.

Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit verzoekplatenprogramma op de maandagavond tussen de klok van 20 en 22.30 uur. En dit allemaal vanuit de studios van Radio Monza. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. Voor de mensen die nog niet gaan slapen, kunnen rustig verder blijven luisteren naar een non-stop programma. En dit tot morgen vroeg 9 uur, dan ben ik weer aanwezig met mijn dinsdagochtendprogramma. Mij rest u nog een goede nacht, welterusten en morgen weer gezond op. En tot morgen, dag.

laatste tranen van mijn verdriet. Ik ben verlaten.

0: je afscheid. Je naam.
1: Jouw familieradio op 106.5 FM.
2: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.
3: Als ik 's nachts slechte dromen, zie ik jou.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

inactualiteit. Achtergrondmuziek speelt onze hersenspinsels kwijt. We hebben niets aan nieuws en lotto, nog minder aan het weer.

zoete stem dempt onze woede over

verbonden. En toch zijn we het leeuwendeel van onze tijd alleen. We hebben niets aan influencers, nieuwe goeroes en zo meer. Gelukkig is ze bij de pinker. Ze leest

0: familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.

0: ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht, geef licht aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Dus geef licht, geef licht aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: The most beautiful sound I've ever heard.

0: Radio Monza. De muziek zegt alles.
1: Forward, march!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be